0: de mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
5: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
4: Meer info op telenet.be.
3: Go Yellow!
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
7: Pearl.
6: Voorwaarden op pearl.be.
8: Classics.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Kissie, kendo, snackjes op de snelweg. Kissie. Want alleen vandaag 2+1 gratis op lunchboxen en bekers voor onderweg. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden ook nu weer Iraanse luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen geviseerd hebben. Het is al de tweede dag op rij dat de VS aanvallen uitvoert in Iran, nadat vorige week een staakt het vuren werd overeengekomen tussen beide landen. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval en hebben ze daardoor het staakt het vuren geschonden. Trump dreigt intussen ook opnieuw met een grootschalige aanval op Iran. Intussen meldt Kuwait, een van de golfstaten, dat het luchtafweersysteem daar in werking is getreden om raketten en drones uit de lucht te halen. Ook in Bahrein, een andere golfstaat, zou volgens de lokale overheid het luchtalarm zijn afgegaan. Vermoedelijk gaat het ook om vergeldingsaanvallen, dit keer van het Iraanse leger. Iran reageert vaak door in de golfstaten Amerikaanse basissen aan te vallen. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
2: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert, dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
1: En op het WK voetbal worden de wedstrijden tussen Portugal en Colombia en tussen Congo en Oezbekistan gespeeld. Enkel bij die laatste is er al gescoord, 0-1 in het voordeel van Oezbekistan. En dan nog het weer. Vannacht kans op onweer. Code oranje is dus van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen vannacht tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Wat maakt een club echt sterk? De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden ook nu weer Iraanse luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen geviseerd hebben. Het is al de 2 dag op rij dat de VS aanvallen uitvoert in Iran, nadat vorige week een staakt het vuren werd overeengekomen tussen beide landen. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval en hebben ze daardoor het staakt het vuren geschonden. Trump dreigt intussen

0: ook opnieuw met een grootschalige aanval op Iran. Kuwait, een van de golfstaten, meldde vannacht dat het luchtafweersysteem daar in werking is getreden om raketten en drones uit de lucht te halen. Ook in Bahrein, een andere golfstaat, zou volgens de lokale overheid het luchtalarm zijn afgegaan. Het Iraanse leger heeft de aanvallen intussen opgeëist en noemt het ook vergeldingsaanvallen liever voor de recente Amerikaanse aanvallen. In de golfstaten werden Amerikaanse basissen geviseerd. Het Iraanse regime dreigt er intussen ook mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert, dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: Door het onweer waren er vannacht verschillende incidenten op de weg. Op de ring rond Antwerpen bijvoorbeeld raakte bij de Kennedy-tunnel een rijstrook versperd door wateroverlast. Ook op de E313 was er nabij Antwerpen wateroverlast op de weg. En in Brussel werden tunnels gesloten, ook vanwege wateroverlast. In de provincies Henegouwen en Namen zijn volgens de politie dan weer op verschillende plekken omgewaaide bomen op de weg terechtgekomen. En op het WK voetbal zullen de Rode Duivels in de 16e finales tegen Senegal spelen. Congo won vannacht namelijk tegen Oezbekistan met 3-1 en duwde Zuid-Korea daarmee uit de lijst met beste derdes. De wedstrijd tussen Portugal en Colombia eindigde op een 0-0 gelijkspel. En dan nog het weer, lokaal nog kans op onweer. Code oranje was vannacht van kracht. In een groot deel van het land temperaturen tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog weer en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Classics. Radio 1.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Classics. Radio 1.

0: 2 plus 1 gratis op lunchboxen en bekers voor onderweg. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het conflict tussen de VS en Iran dreigt opnieuw te escaleren. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger namelijk voor de tweede keer op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Iran zelf heeft intussen gereageerd op die Amerikaanse aanvallen door zelf vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. De Amerikaanse president Trump dreigt met een grootschalige aanval op Iran. Het Iraanse regime dreigt dan weer het staakt het vuren dat werd overeengekomen tussen beide landen op te blazen. Gisteravond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer.

0: Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert, dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk komen dan andere vragen van, ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: Door het onweer waren er vannacht verschillende incidenten op de weg. Op de ring rond Antwerpen bijvoorbeeld raakte bij de Kennedy-tunnel een rijstrook versperd door wateroverlast. Ook op de E313 was er nabij Antwerpen wateroverlast op de weg. In Brussel werden dan weer de tunnels gesloten, ook vanwege wateroverlast. In de provincies Henegouwen en Namen zijn volgens de politie op verschillende plekken omgewaaide bomen op de weg terechtgekomen. Steve Clark, de bondscoach van Schotland, heeft ontslag genomen. Schotland werd eerder deze week uitgeschakeld op het WK voetbal. Schotland kon zich na 28 jaar opnieuw plaatsen voor het WK en eindigde als derde in groep C, maar behoort niet tot de top 8 van de teams die toch mogen doorgaan naar de knock-outfase. En op dat WK zullen de Rode Duivels in de 16e finales tegen Senegal spelen. En dan nog het weer. Lokaal nog kans op onweer. Code oranje was vannacht van kracht. In een groot deel van het land temperaturen tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1. Radio.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco. It's the most wonderful time.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Classics.

0: Classics.
1: Radio 1.
0: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Hevig onweer heeft op verschillende plaatsen hinder veroorzaakt, vooral in het centrum van het land en in de provincie Antwerpen. In en rond Brussel liepen straten onder water en werden tunnels gesloten. Daar kwamen ook veel takken op de weg of de snelweg terecht, onder meer op de binnenring in Sint-Stevens-Woluwe. Op de ring rond Antwerpen liep een rijstrook bij de Kennedy-tunnel onder water. De brandweer in de Kempen kreeg vannacht ongeveer 75 oproepen, meestal over omgevallen bomen of afgebroken takken. En in Ole vloog de garage bij een woning in brand toen de bliksem insloeg. Verschillende festivals zijn gisteravond nog afgelast, enkele uren voor het ging onweren. Onder meer Couleur Café in Brussel. Daar kregen de bezoekers rond 9 uur te horen dat ze moesten vertrekken.
2: Ja, super slecht nieuws. We zijn echt niet blij.
3: Ja, dat is kei jammer dat we naar huis moeten gaan.
4: Het is even heel raar om te geloven dat het echt wordt afgelast, omdat nu... Ja, is het nog moeilijk voor te stellen dat er echt iets gaat gebeuren. Maar natuurlijk is het een verantwoordelijke beslissing om het zekere voor het onzekere te nemen.
2: Dat denk ik. Voelt een beetje apocalyptisch.
0: Wie niet meteen naar huis ging, kreeg onderdak in de expohallen op de Heizel. Gisteravond werden ook nog Paradise City in Steenokkerzeel en Werchter Boutique stopgezet. Daar zou de Amerikaanse zangeres Katy Perry nog optreden voor 47.000 mensen. Maar dat ging dus niet meer door. In Venezuela was er gisteravond een zware naschok na de verwoestende aardbevingen van enkele dagen geleden. Er zijn nu al 1430 doden geteld.

0: Maar dat aantal zal wellicht nog fel oplopen omdat er tienduizenden vermisten zijn. Het conflict tussen de VS en Iran dreigt opnieuw te escaleren. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger voor de tweede keer op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS was dat een reactie op een Iraanse aanval eerder deze week op een vrachtschip. Iran zelf heeft intussen gereageerd op die Amerikaanse aanvallen door zelf vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De Amerikaanse president Trump dreigt nu met een grootschalige aanval op Iran, waardoor van het staakt het vuren tussen beide landen in de praktijk niet meer, veel meer overschiet. Sport, de Rode Duivels kennen hun tegenstander in de 16e finales van het WK voetbal. Dat wordt Senegal. Senegal was derde geworden in zijn groep na Frankrijk en Noorwegen. Op dat WK heeft Argentinië met 3-1 gewonnen tegen Jordanië. Lionel Messi maakte het derde doelpunt en is de eerste speler ooit die in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden kon scoren. De andere wedstrijd in de groep tussen Algerije en Oostenrijk eindigde op 3-3. Colombia en Portugal speelden 0-0 gelijk. Congo pakte zijn eerste overwinning ooit op een WK met 3-1 tegen Oezbekistan en gaat als beste derde door naar de volgende ronde. Daarin speelt Congo tegen Engeland. Na het onweer start de dag nu droog en vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en de grote steden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Classics.
3: Radio 1.

0: boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Kanthout in het noorden van Antwerpen zijn 24 kinderen en hun begeleiders geëvacueerd. De bliksem was rond 3 uur vannacht ingeslagen op de schuur waar ze kampeerden, zegt Bieke Bruins van de brandweer.
2: Het gaat om een uitstaande brand in een schuur, wat toevallig ook de kampplaats was waar 24 kinderen aan het overnachten waren. Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen die zijn afgevoerd, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
1: De leeftijd van de kinderen is nog niet bekend. De brand was na een uur onder controle, maar de brandweer is nog ter plaatse om te voorkomen dat het vuur opflakkert. Het onweer veroorzaakte de meeste schade in de provincie Antwerpen en in het centrum van het land, met veel meldingen van afgebroken takken en ondergelopen straten. In en rond Brussel liepen straten, kelders onder water en werden tunnels gesloten. De brandweer deed afgelopen nacht bijna 90 interventies en rukt voorlopig niet meer uit, zegt Walter de Rieuw.
3: In de loop van de nacht hebben we besloten onze mannen en vrouwen niet meer uit te sturen, want die waren uitgeput, niet alleen door deze weerinterventies, maar ook door de ziekenwageninterventies in de loop van de dag, door de hittegolf.
1: Uit voorzorg werden gisteravond ook verschillende festivals afgelast, onder meer Werchter Boutique. Daar kon het optreden van Katy Perry niet meer doorgaan. Op het WK voetbal is de volledige groepsfase afgelopen en de Belgen weten tegen wie ze moeten spelen in hun 16e finale woensdagavond. Dat wordt Senegal. Een overzicht van de laatste wedstrijden door Tom Boudeweel.
4: De tegenstander van de Rode Duivels in de 16e finales hing af van het resultaat van Congo. De ploeg met veel bekende spelers uit de Belgische competitie klopte Oezbekistan en mag als derde in de groep naar de volgende ronde. Daardoor wordt Senegal de tegenstander van België. Senegal verloor tegen Frankrijk en Noorwegen, maar versloeg dan Irak met 5-0 om als slechtste derde door te gaan. Maar zeker geen makkelijke tegenstander. Colombia hield Portugal op 0-0 en won de groep. Engeland 2-0 tegen Panama en Kroatië 2-1 tegen Ghana sloten de groepsfase af.

0: met een overwinning en zijn respectievelijk eerste en tweede. Ghana gaat door als derde. En in groep J tot slot redde Oostenrijk zijn plaats in de 16e finale door een doelpunt na de toegevoegde tijd. 3-3 tegen Algerije. Argentinië won met 3-1 tegen Jordanië. Nederland-Marokko, Portugal-Kroatië en Mexico-Ecuador, dat zijn echt wel wedstrijden om naar uit te kijken.
1: Na het onweer start de dag nu droog en vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed. Goed om gerust te zijn met Engie.
5: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doort. Het onweer heeft veel problemen veroorzaakt in het centrum van het land en in Antwerpen. De Brusselse brandweer is uitgeput en rukt voorlopig niet meer uit. En de Rode Duivels krijgen Senegal als volgende tegenstander op het WK. In Kalmthout, in het noorden van Antwerpen, zijn 24 kinderen en hun begeleiders geëvacueerd. De bliksem is rond 3 uur vannacht ingeslagen op de schuur waar ze kampeerden, zegt Bieke Bruins van de brandweer.
2: Het gaat om een uitstaande brand in een schuur, dat toevallig ook de kampplaats was waar 24 kinderen aan het overnachten waren. Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen die zijn afgevoerd, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
1: De leeftijd van de kinderen is niet bekend. De brandweer in de Kempen kreeg afgelopen nacht 75 oproepen. En ook het zuiden van de provincie Antwerpen kreeg het zwaar te verduren, zegt Esther Kok van de brandweerzone Rivierenland rond Mechelen.
3: De impact is toch eigenlijk best wel groot geweest. Rond 1 uur 40 kwamen bij ons de eerste oproepen binnen. En daarbij zijn er eigenlijk in totaal tot deze ochtend zo'n 95 meldingen binnengekomen voor zaken als omgevallen bomen, loshangende dakgoten of pompwerkzaamheden. Maar daarnaast hebben we ook 4 bevestigde branden gehad in de zone. Dat gaat over een caravan in Heist op den Berg die is uitgebrand. Een blikseminslag in Bornem. Een dakbrand in Putten en ook een blikseminslag in Puurs.
1: In Brussel en de ruime omgeving was het ook alle hens aan dek voor de hulpdiensten. De Brusselse brandweer deed afgelopen nacht bijna 90 interventies, maar rukt voorlopig niet meer uit als het niet dringend is, zegt Walter de Riew.
4: In de loop van de nacht hebben we besloten onze mannen en vrouwen niet meer uit te sturen, want die waren uitgeput, niet alleen door deze weerinterventies, maar ook door de ziekenwageninterventies in de loop van de dag, door de hittegolf.
1: Verschillende festivals werden gisteravond uit voorzorg afgelast, omdat het ging onweren. Onder meer Couleur Café in Brussel. Wie niet meteen naar huis ging, kreeg onderdak in de expohallen aan de Heizel. Katrien van der Schoot, jij bent daar. Wat zie je daar?
5: Hier aan de Heizel is de zon er opnieuw doorgekomen. De bollen van het atomium staan te blinken in de ochtendzon. Maar gisteravond was het wel anders. Ik sta hier vlakbij de camping waar mensen die Couleur Café bezochten normaal gezien hadden moeten overnachten. Maar toen het onweer losbrak, moesten ze plots naar Paleis 3 geëvacueerd worden, zegt Eleonore.
6: Iedereen moet aan 20 uur van het festival weggaan en daarna iedereen moet terug bij de camping komen en bij de Paleis 3 terugkomen. En er waren heel veel mensen, er waren nat, dus heel veel lawaai, drinken, alles.
5: Weinig slaap voor de bezoekers en de medewerkers. Eleonore zegt dat het feestje straks opnieuw...

0: opnieuw doorgaat, maar dat is nog niet zeker.
1: Dank je wel, Katrien, voor je verslag. Ook Werchter Boutique werd stopgezet gisteravond. Daar kon het optreden van de Amerikaanse zangeres Katy Perry niet meer doorgaan. In Wallonië is vooral Henegouwen zwaar getroffen. De brandweer in Charleroi spreekt van een catastrofe. En tijdens een feest in Courcelles vlogen tenten weg en raakten 3 mensen licht gewond. Voor de 2e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen beschuldigen Iran van een aanval op een vrachtschip enkele dagen geleden. En sindsdien is er opnieuw een escalatie. Door de aanvallen en tegenaanvallen tussen beide landen staat hun staakt het vuren onder zware druk. In Venezuela in Zuid-Amerika is 3 dagen na de zware aardbevingen nog een jongen van 11 levend van onder het puin gehaald.
2: 1, 2, 3.
1: Het was een lichtpunt tijdens de reddingsacties, want er zijn nu al 1430 doden geteld in Venezuela. En dat aantal zal nog oplopen omdat er nog tienduizenden mensen vermist zijn. Een 20-tal landen heeft intussen al reddingsteams gestuurd. Sport. Op het WK voetbal is de volledige groepsfase afgelopen en de Belgen weten tegen wie ze moeten spelen in hun 16e finale woensdagavond. Dat wordt Senegal. Een zware tegenstander, zegt Tom Boudeweel.
3: De tegenstander van de Rode Duivels in de 16e finales hing af van het resultaat van Congo. De ploeg met veel bekende spelers uit de Belgische competitie klopte Oezbekistan en mag als 3e in de groep naar de volgende ronde. Daardoor wordt Senegal de tegenstander van België. Senegal verloor wel tegen Frankrijk en Noorwegen, maar versloeg dan Irak met 5-0 om als slechtste 3e door te gaan. Zeker geen makkelijke tegenstander met talenten zoals Jackson van Bayern München en de ervaring van Sadio Mané, ex-Liverpool, en Kalidou Koulibaly, ex-Racing Genk. Het won trouwens vorig jaar de Afrika Cup, al moest het de beker achteraf afgeven aan Marokko na een tumultueuze finale.
1: In de match van Argentinië tegen Jordanië maakte Lionel Messi als invaller de 3-1. Hij scoorde nu al in 7 WK-wedstrijden op rij een record. Bij Portugal kon Ronaldo niet scoren, het bleef 0-0 tegen Colombia. Het klaart overal op nu en het is vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog tot 25 graden. De problemen door het onweer zaten vooraan in dit nieuws. In Kalmthout zijn kamperende kinderen geëvacueerd na een blikseminslag. En de brandweer in Brussel is uitgeput en doet geen interventies meer die niet dringend zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

0: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Classics. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Waals-Brabant is een dode gevallen tijdens het onweer. De brandweer moest onder meer in Antwerpen en de omgeving van Brussel enorm veel interventies doen. En de Rode Duivels krijgen met Senegal een zware tegenstander op het WK. Het onweer heeft vannacht grote problemen veroorzaakt in de provincie Henegouwen, in het centrum van het land en dan in Antwerpen. Sisse Michiels, daar is zelfs een dode bij gevallen.
2: Inderdaad, in Terhulpen, dat is net over de taalgrens in Waals-Brabant, is iemand overleden toen een boom op een auto terechtkwam. Dat vertelt Philippe Fieul van de lokale brandweerzone.
3: We moeten déplorer une personne décédée écrasée par un arbre dans un véhicule sur la commune de La Hulpe.
2: Het onweer heeft ook tot veel schade geleid op andere plaatsen in Waals-Brabant en in de regio rond Charleroi. De brandweer spreekt daar zelfs van een catastrofe en is al meer dan 200 keer moeten uitrukken. Het gaat dan onder meer om ondergelopen straten en kelders en door rukwinden tot meer dan 100 km per uur zijn op veel plaatsen ook bomen omgewaaid. Op sommige plaatsen ligt het treinverkeer ook stil in Wallonië, bijvoorbeeld op de lijn tussen Brussel en Eigenbrakel. Daar liggen takken op de sporen en de bovenleiding. Maar volgens Infrabel kan het treinverkeer daar binnen een paar uur opnieuw opstarten.
1: Dankjewel voor het overzicht, Sisse. In Brussel en de ruime omgeving was het ook alle hens aan dek vannacht. De Brusselse brandweer deed bijna 90 interventies, maar is er dan mee gestopt omdat het personeel uitgeput was, zegt Walter de Rieuw.
4: In de loop van de nacht hebben we besloten onze mannen en vrouwen niet meer uit te sturen, want die waren uitgeput, niet alleen door deze weerinterventies, maar ook door de ziekenwageninterventies in de loop van de dag, door de hittegolf.
1: De ochtendploeg heeft het intussen overgenomen en de Brusselse brandweer doet intussen weer interventies. Verschillende festivals werden gisteravond uit voorzorg afgelast, omdat het ging onweren. Werchter Boutique kon ook niet meer doorgaan. Daar werd het optreden van de Amerikaanse zangeres Katy Perry afgelast. En de bezoekers van Couleur Café in Brussel moesten ook naar huis of konden terecht in de expohallen aan de Heijsel. Katrien van der Schoot.
5: Hier aan de Heijsel is de zon er opnieuw doorgekomen. De bollen van het atomium staan te blinken in de ochtendzon. Maar gisteravond was het wel anders. Ik sta hier vlakbij de camping waar mensen die Couleur Café bezochten normaal gezien hadden moeten overnachten. Maar toen het onweer losbrak, moesten ze plots naar Paleis 3 geëvacueerd worden, zegt Eleonore.
6: Iedereen moet aan 20 uur van het festival weggaan en daarna iedereen moet terug bij de camping komen en bij de Paleis 3 terugkomen. En er waren heel veel mensen, we waren nat, dus heel veel lawaai, drinken.
5: Weinig slaap voor de bezoekers en de medewerkers. Eleonore zegt dat het feestje straks opnieuw doorgaat, maar dat is nog niet zeker.
1: Naar Vlaanderen dan voor de gevolgen van het onweer in Kalmthout in het noorden van Antwerpen zijn 24 kinderen en hun begeleiders midden in de nacht geëvacueerd na een blikseminslag op de schuur waar ze aan het kamperen waren. Er ontstond brand, maar iedereen raakte op tijd weg, zegt Bieke Bruins van de brandweer.
7: Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen die zijn afgevoerd, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
1: Ook in de rest van de campen kwamen er veel oproepen, net als in de zone Rivierenland rond Mechelen, zegt Esther Kok van de brandweer.

0: Rond 1:40 kwamen bij ons de eerste oproepen binnen. En daarbij zijn er eigenlijk in totaal tot deze ochtend zo'n 95 meldingen binnengekomen voor zaken als omgevallen bomen, loshangende dakgoten of pompwerkzaamheden. Maar daarnaast hebben we ook 4 bevestigde branden gehad in de zone. Dat gaat over een caravan in Heist op den Berg die is uitgebrand. Een blikseminslag in Bornem, een dakbrand in Putten en ook een blikseminslag in Puurs.
1: Voor de tweede nacht op rij heeft het Amerikaanse leger luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen beschuldigen Iran van een aanval op een vrachtschip enkele dagen geleden. En sindsdien is er opnieuw een escalatie. Door de aanvallen en tegenaanvallen tussen beide landen staat hun staakt het vuren onder zware druk. In Venezuela in Zuid-Amerika is 3 dagen na de zware aardbevingen nog een jongen van 11 levend van onder het puin gehaald.
2: 1, 2, 3. Pierna primero.
1: Het was een lichtpunt tijdens de reddingsacties, want er zijn nu al 1430 doden geteld in Venezuela. En dat aantal zal nog oplopen omdat er nog tienduizenden vermisten zijn. Een 20-tal landen heeft intussen al reddingsteams gestuurd. Sport op het WK voetbal is de volledige groepsfase afgelopen en de Belgen weten tegen wie ze moeten spelen in hun 16e finale woensdagavond. Dat wordt Senegal. Een zware tegenstander, zegt Tom Boudeweel.
3: De tegenstander van de Rode Duivels in de 16e finales hing af van het resultaat van Congo. De ploeg met veel bekende spelers uit de Belgische competitie klopte Oezbekistan en mag als 3e in de groep naar de volgende ronde. Daardoor wordt Senegal de tegenstander van België. Senegal verloor wel tegen Frankrijk en Noorwegen, maar versloeg dan Irak met 5-0 om als slechtste 3e door te gaan. Zeker geen makkelijke tegenstander met talenten zoals Jackson van Bayern München en de ervaring van Sadio Mané, ex-Liverpool, en Kalidou Koulibaly, ex-Racing Genk. Het won trouwens vorig jaar de Afrika Cup, al moest het de beker achteraf afgeven aan Marokko na een tumultueuze finale.
1: In de match van Argentinië tegen Jordanië maakte Lionel Messi als invaller de 3-1. Hij scoorde nu al in 7 WK-wedstrijden op een rij, dat is een record. Bij Portugal kon Ronaldo niet scoren, het bleef 0-0 tegen Colombia. Klaart overal op nu en het is vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog tot 25 graden. De gevolgen van het onweer zaten vooraan in dit nieuws. In Waals-Brabant is een dode gevallen toen een boom op een auto viel. Verder waren er enorm veel brandweerinterventies nodig in de provincie Henegouwen, in Brussel en omgeving en in Antwerpen. Dat is allemaal te volgen in de liveblog van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Radio.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics. Radio 1.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Classics.

0: pay you fair. The cab was racing through.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 10:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Tijdens het onweer van vannacht is een slachtoffer gevallen in Ter Hulpe in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok van Henegouwen richting het centrum van het land en dan de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies moeten doen voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen festivalgangers van Paradise City in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant zijn gisteravond geëvacueerd tijdens het noodweer. Vier mensen raakten lichtgewond door rondvliegend materiaal, zegt burgemeester Kurt Rion.
3: Ja, tenten die ondergelopen waren, die weggevlogen waren, die volledig stuk waren. En vier gewonden die beperkt gewond waren. Maar hebben dan ook onmiddellijk besloten om de evacuatie te doen van de mensen die niet meer op het kampterrein konden blijven en hebben die naar de nodige zaal gebracht en overnachting gegeven, bedden voorzien, lakens voorzien, zodanig dat die toch de nacht konden doorbrengen op een veilige manier.
2: Op de Heysel in Brussel wordt de schade geëvalueerd na het onweer om te kijken of het festival Couleur Café vandaag opnieuw kan doorgaan. Gisteravond werden de optredens stilgelegd en moest iedereen vertrekken, ook van de camping. In de expohallen op de Heysel ging het feestje wel nog even door, zegt een van de bezoekers.
4: Al bij al is het nog wel goed gekomen, want ze hebben daar wel gewoon in een hal een podium gemaakt in een korte tijd. En er is wel echt nog tot 2:45, denk ik, een goed feestje geweest. Dus.
5: En jouw tent, waar staat die?
4: Staat hij in de, maar hij is nog heel.
2: Ook in Nederland hebben onweersbuien veel problemen veroorzaakt. In de buurt van Eindhoven zijn de wieken van een oude molen weggewaaid en daardoor raakten huizen en auto's beschadigd. Op andere plaatsen ontstonden branden door blikseminslagen en is het treinverkeer ontregeld. WK voetbal dan, want Senegal wordt de tegenstander van de Belgen in de 16e finale. Toch wel de moeilijkste ploeg waar de Belgen nog konden tegen uitkomen, zegt Peter van den Bemt.
6: Van de vier die overbleven met Algerije, Oostenrijk en Zuid-Korea, degene die niemand wilde, en al helemaal niet bij de Belgische voetbalbond of bij de nationale ploeg, denk ik. Het is eigenlijk een goede mix van ervaren spelers. Allemaal spelen ze ook in Europa bij toch gerenommeerde clubs en een paar jonge talenten die er aankomen. Veel offensieve kwaliteiten. Alleen zijn ze toch wel een beetje kwetsbaar gebleken, ook gelukkig maar. In het defensieve compartiment, voor alle duidelijkheid, hoeft nog niet de doodsklokken te luiden.
2: Eerste match afwachten, die is woensdagavond om 10:00. Het is vrij zonnig intussen. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. We halen tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen dan zon en wolken en nog tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Radio 1 Classics live. Classics.
1: Radio 1.
0: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. In heel Vlaams-Brabant heeft de brandweer al meer dan 600 interventies moeten doen na het onweer van vannacht. Op het festival Paradise City in Steenokkerzeel zijn gisteravond ook 4 mensen lichtgewond geraakt. Dat kwam door rondvliegend materiaal. Toch zijn de meeste mensen daarna gewoon op de camping gebleven. Burgemeester Kurt Rion van Steenokkerzeel was de hele nacht ter plaatse en zegt dat er tijdens de storm nooit grote paniek geweest is.
2: Eerst een enorme wind die opgekomen was. Alles begon te vliegen, te lichtwaaien. En daarna is er regen bijgekomen. Het is een bonte mix van de twee geweest. Wij zaten in de commandopost, maar als je in de tent zit, zal er wel lichtjes paniek geweest zijn. Maar als individueel, dat is nooit uitgebroken geweest. Iedereen heeft de kalmte kunnen bewaren. En ik denk dat dat heel belangrijk is in zo'n gebeurtenis.
0: Het festival gaat vandaag gewoon voort. Ook Couleur Café in Brussel gaat straks wellicht door zoals gepland, laat een woordvoerder weten. Het noodweer van vannacht heeft in de hele zone van Henegouwen over het centrum van het land tot in Antwerpen veel schade aangericht. En in Terhulpen in Waals-Brabant is ook een man omgekomen toen er een boom op zijn auto viel. De Franse overheid meldt dat er sinds woensdag al 1000 doden meer geregistreerd zijn dan normaal, wellicht door de hittegolf. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Zelfs nu het wat minder warm wordt, waarschuwt het Franse agentschap voor de volksgezondheid dat het aantal slachtoffers nog kan oplopen. Oekraïne heeft de voorbije nacht 2 Russische olieraffinaderijen getroffen met drones. In 1 raffinaderij brak een grote brand uit en viel er een dode en een gewonde. De raffinaderij is een van de grootste in het zuiden van Rusland. Oekraïne voert steeds meer droneaanvallen uit op Russische brandstofinstallaties en dat veroorzaakt grote tekorten. Zelf heeft Rusland de voorbije nacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daar vielen 2 gewonden. De Belgische hockeymannen hebben zich nu al kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in LA. Ze versloegen gisteravond Nederland in de Pro League met 2-1. Daardoor winnen ze die Pro League en mogen ze al zeker naar de Spelen over 2 jaar. Een mooie dubbelslag, zegt Arthur van Doren.
3: Ik denk dat we gewoon tevreden kunnen zijn. De Pro League blijft natuurlijk gewoon een competitie die doorheen een heel jaar gespeeld wordt tegen de top 8 landen van de wereld. Dus dat is gewoon wel echt iets om trots op te zijn. Ik denk dat we dat vandaag heel knap hebben gedaan. Met een mooie overwinning tegen een van de beste landen ter wereld. En met een Olympisch ticket op zak.
0: Het is vrij zonnig en minder heet. We halen tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en de grote steden. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum. En vooral in het zuidoosten kan er nog een onweer losbarsten. Morgen zon en wat wolken en nog tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
4: Classics. Radio 1.

0: oproepen binnen en er blijven er nog bij komen. Dat zegt Wouter Jean-Fies, de woordvoerder van de brandweerzone.
1: Het was absoluut een zware nacht. Hè. Onze ploegen waren ook al heel druk bezig gedurende de dag. Zeer veel ziekenwageninterventies ook. Ook vaak gelinkt aan de warme weersomstandigheden. Maar dit is, ja, dit is een typische dag voor noodweer. Hè. Zeer veel oproepen op korte termijn, die we natuurlijk niet allemaal tegelijk kunnen behandelen en waarmee we dikwijls 1 à 2 dagen zoet zijn.
0: In Wallonië is er heel veel schade in Henegouwen en Waals-Brabant. Daar is in de gemeente Terhulpen ook een man omgekomen toen er een boom op zijn auto viel. Gisteravond werd het festival Paradise City in Steenokkerzeel stilgelegd toen het onweer naderde. Maar de camping werd niet ontruimd. 4 mensen raakten licht gewond door rondvliegend materiaal en er is wat lichte schade aan sommige tenten. Helene van der Beeke bezocht het terrein.
2: Festivalgangers drinken hier iets in de schaduw. Het lijkt een doodgewone camping met enkel wat plassen en een kapotte tent. Maar vannacht was dat anders.
3: Het viel niet mee. Ik heb heel hard moeten schuilen. We zijn naar die grote tent daar geweest. En dan zijn we naar de toiletten moeten gaan schuilen.
2: Voor enkele kampeerders ging het bijna mis.
4: Hij was bezig met die stormcore, dat we waren ineens van...
5: Ja, nee, dat komt niet goed. En dan is er een tent van een beetje verder naar ons gewaaid. En op dat moment zijn we van, dat is niet meer veilig. Dan zijn we naar de auto gelopen. Super hard aan het regenen, dus we zijn echt uitgeleden voor de modder en zo zelf.
2: Zij werden opgevangen in een feestzaal vlakbij. Maar door de goede voorbereiding hebben de meeste feestvierders er weinig last van gehad.
6: Dus nee, denk wel dat ze een goede beslissing hebben gemaakt. En nu gaan we nog een goede laatste dag van maken, zeker.
0: En een woordvoerder van Couleur Café in Brussel laat weten dat het festival daar straks wellicht open gaat zoals gepland. Na de harde windvlagen van de voorbije nacht meten ook de boswachters de schade op. Een verkoelende wandeling of fietstocht door het bos kan op dit moment gevaarlijk zijn, zegt Patrick Huvenne, beheerder van Natuur en Bos in het Nationaal Park Brabantse Wouden.
7: Al was het maar omdat er stukken tak nog in de kruinen kunnen hangen en naar beneden komen, of een boom die half gebroken is, die dan toch nog valt. Er is voorzichtigheid geboden en misschien is het zelfs beter om eens een dagje over te slaan. Maar wij gaan zeker niet vandaag alle stormschade kunnen opkuisen.
0: De Franse overheid meldt dat er sinds woensdag al 1000 doden meer geregistreerd zijn dan normaal, wellicht door de hittegolf. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het Franse Agentschap voor Volksgezondheid waarschuwt dat het aantal slachtoffers nog kan oplopen, zelfs nu het wat minder warm wordt. Iran dreigt ermee de diplomatieke gesprekken met de VS stop te zetten. De VS bestookt Iran al 2 dagen op rij omdat Iran schepen aangevallen zou hebben die door de straat van Hormuz wilden passeren zonder toelating. Jens Fransen, is dit nu het einde van het staakt het vuren?
8: Wellicht nog niet. Ja, dit is een serieuze escalatie. En dat komt natuurlijk omdat de Verenigde Staten en Iran elk andere dingen lezen in dat voorlopig principeakkoord dat de twee eerder al afsloten. Voor Iran staat daarin: wij, Iran, behouden de controle over de doorgang van de straat van Hormuz. Voor de Verenigde Staten staat daar vooral in: er moet een volledige vrije doorgang zijn in die straat van Hormuz. En die onduidelijkheid in dat eerste principeakkoord die nodig was om tot een akkoord te komen, die wreekt zich nu. Iran durft duidelijk te escaleren, waarop de VS dan wel moeten antwoorden. Hoogspel nog steeds dus bij die straat van Hormuz. Afwachten nu wat de komende 72 uur zullen geven en of de rust kan terugkeren.
0: Dankjewel voor de uitleg. Oekraïne heeft de voorbije nacht 2 Russische olieraffinaderijen getroffen met drones. In 1 raffinaderij brak een grote brand uit en viel er een dode en een gewonde. De raffinaderij is een van de grootste in het zuiden van Rusland. Oekraïne voert alsmaar meer droneaanvallen uit op Russische brandstofinstallaties en dat veroorzaakt grote tekorten. Zelf heeft Rusland de voorbije nacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt en daar vielen 2 gewonden. Sport in Braschaat wordt vandaag het Belgisch kampioenschap wielrennen gereden. De mannen starten over 3 kwartier, de vrouwen zijn al 1 uur onderweg. Lotte Kopecky behaalde vrijdag verrassend geen podiumplaats in het tijdrit, maar nu is ze opnieuw de topfavoriete. Ze moet het wel doen zonder ploegmaat.
9: Ik kan de koers mee in handen nemen en ik kan gaan aanvallen, maar dan heb ik ook heel vaak gewoon geen steun van de rensters die bij mij zitten. Die krijgen vanuit de auto consignes van ja, dat is niet de juiste renner om mee voorop te zitten. En dan eindigt dat ook. Dus het is echt wel kiezen waar ik mijn krachten insteek vandaag. En dat kan vandaag in het juiste zijn, maar dat kan ook volledig in het verkeerde zijn.
0: komen wat wolken vanmiddag en de temperaturen gaan tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Aan het einde van de dag kans op onweer in het zuidoosten. Daarna nog eens een koelere nacht tussen 14 en 20 graden. Morgen zonnig en tussen 20 en 28 graden.

0: Vooraan de naweeën van de onweersnacht. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen er meer dan 750 oproepen binnen bij de brandweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De brandweer zal op verschillende plaatsen nog veel werk hebben na de onweersnacht. Enkele grote festivals gaan vanmiddag wel weer gewoon open. En Iran dreigt ermee de gesprekken met de VS stop te zetten. De brandweer is vannacht overstelpt met oproepen. In Vlaanderen zijn vooral de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant getroffen. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen vannacht 765 oproepen binnen en er blijven er nog bij komen. Dat zegt Wouter Jean Fies, de woordvoerder van de brandweerzone.
2: Het was absoluut een zware nacht.
0: Radio 1 Classics, live.
1: 65 oproepen binnen en er blijven er nog bij komen.

0: echt zo van die flashes van de bliksem en zo. En het begon echt wel heel veel te regenen, want ik lag ook in mijn tent en ik zag gewoon mijn eigen tent wegvliegen terwijl ik erin lag.
1: 31 mensen moesten worden opgevangen in een feestzaal vlakbij.
2: Hij was bezig met die stormkoer, dat we waren ineens van...
3: Ja, nee. Dat komt niet goed. En dan is er een tent van een beetje verder naar ons gewaaid. En op dat moment zijn we van, dat is niet meer veilig. Dan zijn we naar de auto gelopen.
1: Toch was het logisch om niet te evacueren, zegt Antoine de Brabander van Paradise City.
4: De camping evacueren pakt veel meer tijd dan de dagbezoekers natuurlijk. Dus we hadden niet genoeg tijd om de mensen te evacueren. We hebben besloten met de veiligheidsoverleg om hen in tenten te laten waar het safest was.
1: Al bij al valt de schade mee.
4: De terrein ziet er ook goed uit. We gaan open om 12 uur zoals gepland. En we hopen dat we voor deze laatste dag echt helemaal los kunnen gaan.
1: Dat zien de festivalgangers helemaal zitten.
0: Het was even pauze en nu ga ik wel gewoon voortfeesten.
5: En na de harde windvlagen van de voorbije nacht meten ook de boswachters de schade op. Een verkoelende wandeling of fietstocht door het bos kan op dit moment gevaarlijk zijn, zegt Patrick Huvenne, beheerder van Natuur en Bos in het Nationaal Park Brabantse Wouden.
6: Al was het maar omdat er stukken tak nog in de kruinen kunnen hangen en naar beneden komen, of een boom die half gebroken is, die dan toch nog valt. Er is voorzichtigheid geboden en misschien is het zelfs beter om eens een dagje over te slaan. Maar wij gaan zeker niet vandaag alle stormschade kunnen opkuisen.
5: In Londerzeele in Vlaams-Brabant is een zware brand uitgebroken op een industrieterrein. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brand brak uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer zet extra middelen in, maar de brand is nog niet onder controle. Er wordt gevreesd dat de brand overslaat naar de gebouwen rond. In het bedrijf zelf was niemand aanwezig. De Franse overheid meldt dat er sinds woensdag al 1000 doden meer geregistreerd zijn dan normaal, wellicht door de hittegolf. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het Franse agentschap voor volksgezondheid waarschuwt dat het aantal slachtoffers nog kan oplopen, zelfs nu het wat minder warm wordt. Iran dreigt ermee de diplomatieke gesprekken met de VS stop te zetten. De VS bestookt Iran al 2 dagen op een rij, omdat Iran schepen zou aangevallen hebben die door de straat van Hormuz wilden passeren zonder toelating. Jens Fransen, betekent dit nu het einde van het staakt het vuren?
7: Wellicht nog niet. Ja, dit is een serieuze escalatie. En dat komt natuurlijk omdat de Verenigde Staten en Iran elk andere dingen lezen in dat voorlopig principeakkoord dat de twee eerder al afsloten. Voor Iran staat daarin: wij, Iran, behouden de controle over de doorgang van de straat van Hormuz. Voor de Verenigde Staten staat daar vooral in: er moet een volledige vrije doorgang zijn in die straat van Hormuz. En die onduidelijkheid in dat eerste principeakkoord die nodig was om tot een akkoord te komen, die wreekt zich nu. Iran durft duidelijk te escaleren, waarop de VS dan wel moeten antwoorden. Hoogspel nog steeds dus bij die straat van Hormuz. Afwachten nu wat de komende 72 uur zullen geven en of de rust kan terugkeren.
5: Dankjewel, Jens. Op het Belgisch kampioenschap wielrennen in Braschaat zijn na de vrouwen nu ook de mannen begonnen aan hun wedstrijd. Het parcours is nagenoeg vlak en Christophe van de Goor, de sprinters, zijn dus wel de favorieten.
8: Ja, hier is en dan zijn er twee namen die natuurlijk al die favorietenlijstjes toppen. Hè, die van de sprinters Tim Merlier en Jasper Philipsen. Maar dat wil niet zeggen dat we daarom geen rekening zouden moeten houden met andere snelle mannen, zoals een Meus, De Lee, Krabbe of Nijs. En die mannen wel, die hebben zo net hun toeristisch ommetje gemaakt door het centrum van Antwerpen, waar de start plaatsvond. Hè, voor eerst een grote tocht van 140 kilometer doorheen de Noorderkempen, om daarna dan naar het plaatselijke parcours te komen in Braschaat. Zij zijn er net aan begonnen. Bij de vrouwen zijn we halfweg. Bij hen kijkt iedereen naar Lotte Kopecky en Shari Bosuit.
5: Dankjewel, Christophe. Het Belgische ruursduo Thibaut Vivet en Aaron Andries heeft de wereldbekerwedstrijd in Luzern in Zwitserland gewonnen. Onze landgenoten wonnen in de dubbel 2 en zijn meteen ook eindwinnaar van de wereldbeker. Er komen wat wolken vanmiddag. Temperaturen gaan tot 24 graden aan zee, 32 in de Kempen. Het einde van de dag is er kans op onweer in het zuidoosten. Daarna volgt een koelere nacht. Morgen opnieuw zonnig en dan tot 28 graden. Vooraan de gevolgen van de onweersnacht. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen er meer dan 750 oproepen binnen bij de brandweer. Meer op 14nieuws.be.
9: Radio 1. Radio 1.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Groeien vraagt slimme keuzes.
4: Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
5: Code Yellow.
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
8: Classics.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Twee uur goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impe. In Londerzeel in Vlaams-Brabant is vanmiddag een zware brand uitgebroken op een industrieterrein. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brand brak uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer krijgt hulp van andere korpsen en dat terwijl het al heel druk is door de stormschade. Dat zegt Wouter Jean-Fies van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West.
3: Het is inderdaad een heel drukke nacht, al een heel drukke dag met het noodweer. Maar natuurlijk, interventies voor brand of ongevallen of personen in nood gaan

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Radio 1 Classics, live.
4: Oproepen voor omgevallen bomen, ondergelopen kelders en blikseminslagen. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen sinds vannacht 765 oproepen binnen. In de buurt van Nancy, in het noordoosten van Frankrijk, zijn 11 mensen omgekomen nadat hun vliegtuigje neerstortte. Aan boord waren 10 mensen en de piloot. 5 mensen gingen voor het eerst een parachutesprong maken. Ze werden begeleid door 5 instructeurs. Het vliegtuigje was opgestegen op de luchthaven van Nancy. Wat er misging, is nog niet duidelijk. En tennisser Zizou Bergs heeft voor het eerst in zijn carrière een ATP-toernooi gewonnen. Onze landgenoot won de finale van het toernooi van Eastbourne in 3 sets van de Fransman Hugo Humbert. Bergs verloor de eerste set met 3-6, maar won de volgende 2 met 6-1 en 6-4. Er komen wat wolken vanmiddag bij temperaturen tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Aan het einde van de dag is er opnieuw kans op onweer in het zuidoosten. Daarna volgt een koelere nacht, morgen opnieuw zonnig en dan tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Classics. Radio 1.
2: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Londerzeel in Vlaams-Brabant is vanmiddag een zware brand uitgebroken op een industrieterrein. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brand brak uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer krijgt hulp van andere korpsen. En dat terwijl het al heel druk is door de stormschade. Dat zegt Wouter Jean Fies van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West.
3: Het is inderdaad een heel drukke nacht, al een heel drukke dag met het noodweer. Maar natuurlijk, interventies voor brand of ongevallen of personen in nood gaan altijd voor. We zijn ook blij dat wij op onze naburige zones kunnen rekenen in momenten van nood waarin zij ons bijspringen.
2: De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Op dit moment lukt het om andere gebouwen in de buurt te vrijwaren. In het bedrijf zelf was niemand aanwezig. Brusselse parken en bossen blijven ook vanmiddag nog dicht. Na het onweer van vannacht controleert Leefmilieu Brussel of het veilig genoeg is. Zo zijn er in het Zonjewoud bomen omgewaaid en op andere plaatsen zijn takken afgebroken. In Essene, een deelgemeente van Afligem, heeft vorige nacht een zware brand gewoed na een blikseminslag. Zeker 2 woningen zijn getroffen. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen en daarom is er een perimeter rond de brandhaard. Buurtbewoners mogen er voorlopig ook niet in hun tuin of op hun terras. In de buurt van Nancy, in het noordoosten van Frankrijk, zijn 11 mensen omgekomen nadat hun vliegtuigje neerstortte. Het gaat om 10 mensen en een piloot. 5 mensen gingen voor het eerst een paar

0: Winterspelen in het begin van het jaar nog heel dicht bij een Olympische medaille. Die eindigde knap als derde.
1: Dank je, Christophe. En tennisser Zizo Bergs heeft voor het eerst in zijn carrière een ATP-toernooi gewonnen. Bergs won de finale van het toernooi van Eastbourne in drie sets van de Fransman Hugo Humbert. Hij verloor de eerste set met 3-6, maar won de volgende twee met 6-1 en 6-4. Er komen wat wolken vanmiddag, temperaturen nog tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Later vanavond is er kans op onweer in het zuidoosten. Morgen zonnig en tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Classics.
1: Radio 1.

0: de mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Wat maakt een club echt sterk? De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
4: Classics.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Brusselse parken en bossen blijven ook vanmiddag nog dicht. Na het onweer van vannacht controleert Leefmilieu Brussel of het veilig genoeg is. Zo zijn er in het Soonjewoud bomen omgewaaid en op meerdere plaatsen zijn takken afgebroken. En in Essenen, een deelgemeente van Aflichem, heeft vorige nacht een zwaar brand gewoed na een blikseminslag. Zeker 2 woningen zijn getroffen. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen en daarom is er een perimeter rond de brandhaard. Buurtbewoners mogen er voorlopig ook niet in hun tuin of op hun terras. Volgens Hans Bonte van Vooruit is er een probleem met de samenhang van de Vlaamse regering. Bonte was de voorbije maanden de vervanger van Melissa de Pratere als minister binnen die regering. Ze keert morgen terug uit zwangerschapsverlof. En Bonte zei in de Zevende Dag dat de regering zich moet bezinnen en dat er te weinig discipline is bij CD&V en N-VA.
3: Beslissingen die genomen worden in de schoot van de regering, dat die soms betwist worden door andere collega's zo snel als mogelijk. En wat ik inderdaad vaststel is dat de andere coalitiepartners, ja, dat die zeer dikwijls botsen op hun eigen achterban. Die gebrek aan disciplines in de schoot van een aantal coalitiepartners is denk ik een echte bedreiging voor de samenhang in de regering.
4: Ja, zalig hè. Ik denk dat dat wel een pintje verdient om dat titeltje binnen te halen.

0: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Classics. Radio 1.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Classics. Radio 1.
3: 5 uur, goedemiddag. VRT-nieuws met Iris van Impe. Festivals hoeven geen vergoeding te geven als het stoppen van optredens het gevolg is van overmacht. Intussen is er ongenoegen bij de eventsector over de tussenkomst van de overheid bij het stilleggen van evenementen. En de Amerikaanse ambassadeur viert in het Jubelpark feest samen met duizenden gasten voor 250 jaar Verenigde Staten. Wie gisteravond op Couleur Café, Paradise City of Werchterboutique was, zal zijn ticket niet terugbetaald krijgen. Dat komt door de gevaarlijke weersomstandigheden, een vorm van overmacht waar een festivalorganisator niets kan aandoen. Dat staat ook in de algemene voorwaarden van de organisatie en dat weet je dus als je een ticket koopt. Je kunt in theorie wel naar de rechter stappen, omdat je als consument niet alles gekregen hebt waarvoor je hebt betaald. Maar de kans dat je gelijk krijgt is niet groot, zegt Laura Klaes van Test & Koop.
4: Als je betaalt voor een bepaalde dienst, en bij een festival is dat dus ja, alle festivaloptredens die zijn aangekondigd, dat je dat dan ook moet krijgen. En als je dat niet krijgt, dat je daar vergoedingen voor krijgt. Maar dat is de theorie. In de praktijk moeten we hier toch wel vaststellen dat die overmacht wel ja, heel erg heeft meegespeeld nu. Festivals zijn opgelegd geweest door overheden, door autoriteiten, om ermee te stoppen.
3: Intussen klinkt er kritiek bij de eventsector, die vindt dat de overheid zich te veel bemoeit met afgelasten van evenementen. Zo verbood onder meer de stad Gent gisteravond alle evenementen in openlucht omwille van het dreigende onweer. De sector wil dat de overheid de inschatting van organisatoren meer vertrouwt. Christine Merks van Event Confederation.
5: Het zijn die professionals die op elk individueel evenement zelf een riskanalyse moet maken om een evenement veilig te kunnen organiseren. Heel wat van onze organisatoren hebben die beslissingen zelf kunnen nemen. Anderen zijn eigenlijk ja, het slachtoffer geweest van een te voorzichtige aanpak. Want we leven ja, in een steeds toenemende no-risk maatschappij.
3: Maar die kritiek wordt niet gedeeld door de Federatie van de Vlaamse Muziekfestivals. Het is logisch dat de veiligheidsdiensten het laatste woord hebben, zegt Serge Platel van de federatie.
6: Dat is een beslissing die wordt genomen door verschillende partijen, niet in het minst door de veiligheidsdiensten die het risico inschatten en dan een beslissing nemen, al dan niet doorgaan. En met veiligheid wordt er natuurlijk altijd strenger toegezien dan op gelijk welke andere zaak.
7: Wel, de gasten zijn nog niet aangekomen. Die komen pas over een half uurtje aan. Maar wie hier wel al is, dat zijn heel veel politieagenten. Ook veel privébeveiliging.

0: Wel, we hebben hier al soundchecks gehoord. Er wordt gezegd dat het een feest moet worden in festivalsfeer. Met speeches, muziek, een droneshow en ook vuurwerk laat vanavond. De ambassadeur Bill White betaalt er ongeveer 4 miljoen euro voor. Het evenement heeft al veel kritiek gekregen voor die kostprijs, maar ook omdat het park afgesloten wordt voor een exclusief privéfeest. Maar ook White zelf, de ambassadeur, is ook heel controversieel, want hij staat voor hetzelfde gedachtegoed als president Trump en kwam ook al verschillende keren in aanvaring met de federale regering.
1: Wat een groot feest dus. Dankjewel, Lien. Op het BK wielrennen in Brasschaat zitten de mannen in de laatste 40 kilometer. Christophe van der Goor, vooraf hadden we een strijd verwacht tussen de topsprinters, maar die komt er niet.
2: Nee, niet eens, want dit BK heeft een opmerkelijke ontwikkeling gekregen, want al vrij vroeg in de koers reed een 60-tal renners, jawel, in 2 schuifjes weg. Alle sprinters, de favorieten op dit biljartvlakke parcours, zeg maar. Merlier, Philipsen, De Lee, Meus en Kowel, die zetten zich toen al buitenspel en schaakmat en waren niet mee. Vooraan is die grote groep intussen al danig verkleind. 19 renners vormen de kopgroep, daarmee onder meer Nijs, Gianni Vermeers, Quinten Hermans en ex-Belgisch kampioen Dries de Bont. Nog een goede 35 kilometer in dit vreemd en vooral onvoorspelbaar Belgisch kampioenschap.
1: Dankjewel, Christophe. En bij de vrouwen is Shari Bossuyt de nieuwe Belgische kampioene. In een sprint haalde Bossuyt het voor Lotte Kopecky, die in het slot nog een paar gaten moest dichtrijden. En daardoor kwam ze net te kort voor de titel, vertelde ze achteraf.
3: Ja, in zo'n situatie kun je meer fout doen dan juist. Ik denk dat ik heel de koers redelijk juiste inspanningen heb gedaan. Alleen in die finale, ja. Ja, het is wat het is. Ik denk dat we uiteindelijk met Shari wel een mooi Belgisch kampioen hebben. En ja, het is wat het is.
1: En de Brit George Russell van Mercedes heeft de grote prijs Formule 1 van Oostenrijk gewonnen. Russell was van op polepositie gestart en won voor Max Verstappen en zijn ploegmaat Kimi Antonelli. Voor Russell is het zijn tweede zege van het seizoen. Hij wordt ook tweede in de WK-tussenstand na Antonelli. Het kan onweren vanavond en vannacht, vooral dan in het zuidoosten. Op andere plaatsen zijn er wolken en opklaringen. Minima tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, rond 26 graden in het centrum. En ook dinsdag en woensdag hetzelfde weer met een kleine kans op een bui. We begonnen met de vragen over compensaties na het stilleggen van verschillende festivals gisteravond. Dat gebeurde voor de veiligheid, maar vooral de eventsector klaagt de bemoeienissen van de overheid aan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Radio.

0: maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Classics. Radio 1.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Festivals hoeven geen vergoeding te geven als het stoppen van optredens het gevolg is van overmacht. Intussen is er ongenoegen bij de eventsector over de tussenkomst van de overheid bij het stilleggen van evenementen. En de Amerikaanse ambassadeur viert in het Jubelpark feest voor 250 jaar Verenigde Staten. Wie gisteravond op Couleur Café, Paradise City of Werchter Boutique was, zal zijn ticket niet terugbetaald krijgen. Dat komt door de gevaarlijke weersomstandigheden, een vorm van overmacht waar een festivalorganisator niets kan aandoen. Dat staat ook in de algemene voorwaarden van de organisatie. En dat weet je dus als je een ticket koopt. Maar een organisator zou wel een compensatie kunnen geven als geen enkel optreden is kunnen doorgaan of het optreden van een headliner waar veel mensen speciaal voor komen. Dat zegt Laura Kleis van Testaankoop.
2: Een festival als Werchter Boutique speelt toch wel heel erg in op zo'n headliner. Er zijn heel veel mensen die vooral kwamen voor Katy Perry en die dus eigenlijk niet gekregen hebben waar ze voor betaald hebben. En dan zou je misschien als festivalganger toch wel iets in de plaats verwachten. De volledige terugbetaling van je ticket, dat zal waarschijnlijk financieel moeilijk zijn. Dan is het een beetje afwachten wat het festival gaat voorstellen.
1: De eventsector vindt dat de overheid zich te veel bemoeit met afgelasten van evenementen. Zo verbood de stad Gent gisteravond alle evenementen in open lucht omwille van de dreigende onweer. De sector wil dat de overheid de inschatting van organisatoren meer vertrouwt. Extreme weersomstandigheden en afgelastingen komen steeds vaker voor. En dat maakt het veel moeilijker en duurder om evenementen te verzekeren. Dat zegt Christine Merks van Event Confederation.
3: Je kunt niet enerzijds zeggen van we gaan evenementen aflasten uit preventie. En tegelijkertijd roepen van ja, en de bezoekers moeten gecompenseerd worden. Als de verzekeringsmaatschappijen steeds moeilijker dergelijke verzekeringen willen verschaffen aan onze organisatoren. Iemand moet die kost betalen, natuurlijk. Hè. Als daar geen steunmaatregelen voor gegeven kunnen worden, dan zal dat inderdaad onvermijdelijk moeten doorgerekend worden naar de eindklant, in dit geval de eventbezoeker.
1: Maar die kritiek wordt niet gedeeld door de Federatie van de Vlaamse Muziekfestivals. De beslissing wordt altijd genomen in overleg, maar het is logisch dat de hulpdiensten het laatste woord hebben, zegt Serge Platel van de federatie.
4: We hebben extreme weersituaties in het nabije verleden en in het lange verleden meegemaakt. Dus ik begrijp het. Het is een zeer moeilijke beslissing. Maar ik vermoed dat ze die in eer en geweten genomen hebben. En daarna zeggen, ja, het was allemaal niet nodig. Dat is gelukkig dan maar. Mocht het omgekeerde gebeurd zijn, dan zal de kritiek nog veel erger zijn.
5: Het programma begint met speeches van de ambassadeurs in ons land. Ook premier.

0: aan meer dan 1400 mensen het leven, maar tienduizenden anderen zijn nog vermist. De zending bevat vooral materiaal, maar er is ook een expert gestuurd, zegt Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
1: Dat is een expert in crisismanagement en hij zal helpen in de missie van de Europese Commissie daar rond. En dan het sheltermateriaal zullen wij versturen samen met het Grootrechterdom Luxemburg. Dat zijn vooral basisbenodigdheden rond onderdak, zoals tenten.
0: Belgische hulppakket maakt deel uit van een bredere Europese samenwerking. Rune Herregods is verrassend de nieuwe Belgische kampioen wielrennen. In een sprint met drie outsiders klopte hij Jonas Rickaert en Fayo van den Bossen. Christophe van der Goort, dat is voor Herregods de mooiste zege van zijn carrière.
2: Absoluut, hij won de Ronde van Drenthe en hij rit in de Ruta del Sol. Dat waren mooie overwinningen, maar deze Belgische titel slaat echt alles. De 27-jarige Herregods was de snelste inderdaad van een koptrio dat diep in de finale wegreed uit een omvangrijke kopgroep. Jonas Rickaert en Fabio van den Bossen waren de andere twee van dat trio. Renners die normaal gezien als helper rijden in dienst van een kopman, maar nu de kans van hun leven kregen. Zeker omdat de favorieten, Merlier, Philipsen, Delis en andere sprinters, zich al vroeg in de koers buitenspel hadden gezet door niet mee te zijn met een grote vlucht van 60 renners. Ja, hardrijder Herregods is een renner die tot nu toe nooit echt heeft kunnen tonen wat hij echt in zijn mars heeft. Zeker niet sinds hij voor het team van Pogacar rijdt. Vorig jaar al en altijd in dienst van heeft moeten koersen. Maar deze Belgische titel zou wel eens echt een positief keerpunt kunnen zijn.
0: Dankjewel Christophe. En met de vrouwen is Shari Bossuyt de nieuwe Belgische kampioene. Zij haalde het voor Lotte Kopecky. Het kan nog onweren vanavond en vannacht. Vooral in het zuidoosten bij minima tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. En we begonnen met de vragen over compensaties na het stilleggen van verschillende festivals gisteravond. Dat gebeurde voor de veiligheid, maar vooral de eventsector klaagt de bemoeienissen van de overheid aan. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 1. Radio.

0: in Aldi.
1: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Wat maakt een club echt sterk? De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
3: Classics.
4: Radio 1.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics.
2: Radio 1.
1: 7 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impe. In het Jubelpark in Brussel is een groot privéfeest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft duizenden gasten uitgenodigd. Onder hen ambassadepersoneel, bedrijfsleiders, militairen en politici, zoals premier Bart De Wever en NAVO-baas Mark Rutte. En Linde Koman is er ook bij.
3: De sfeer, dat is een soort mix tussen een festival en een Amerikaans volksfeest. Het feest moet de grootsheid van de VS in de kijker zetten, zo lijkt het wel, op de manier dat president Trump dat zelf ook graag doet. Het officiële programma begint met speeches van de ambassadeurs in ons land. Ook premier De Wever zal kort speechen en NAVO-baas Mark Rutte. Daarna is er countrymuziek, nog een droneshow en vuurwerk. Maar er komt ook veel kritiek op dit evenement. En ambassadeur Bill White, die is zelf ook heel omstreden. Hij heeft hetzelfde gedachtegoed als president Trump en is al verschillende keren in aanvaring gekomen met de federale regering.
1: BeFast stuurt een hulppakket naar Venezuela na de zware aardbeving daar. Die kostte al aan meer dan 1400 mensen het leven, maar tienduizenden anderen zijn nog vermist. De zending bevat vooral materiaal, maar er is ook een expert gestuurd, zegt Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
4: Dat is een expert in crisismanagement en hij zal helpen in de missie van de Europese Commissie daar rond. En dan het sheltermateriaal zullen wij versturen samen met het Groothertogdom Luxemburg. Dat zijn vooral basisbenodigdheden rond onderdak zoals tenten.
1: Het Belgische hulppakket maakt deel uit van een bredere Europese samenwerking. Rune Hergots is verrassend de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen. In een sprint met de drie outsiders klopte hij Jonas Rikaert en Fabio van den Bossen.
5: Ik had gewoon in mijn hoofd, ik moet gewoon alles uithalen, want dat is waarschijnlijk mijn enige kans ooit om Belgisch kampioen te worden. Op het moment dat ik over de meter rijd, besef ik het niet helemaal. Maar nu begint het wel te dagen. Ik wist wel dat ik goed was en ben gewoon blij dat ik nu, als ik dan de kans krijg om voor mijn eigen te rijden, dat ik wel kan tonen dat ik ook koersen kan winnen.
1: En bij de vrouwen is Shari Bossuyt de nieuwe Belgische kampioene. Zij was in een sprint sneller dan Lotto Kopecky en Sandrine Tas. Bossuyt was heel emotioneel na haar zege.
6: Ja, ik hoop dat dit een start is van iets heel moois. Ik was al super blij met die rit in de Vuelta en dan dit vandaag. Ik heb er echt geen woorden voor.
1: En op de Diamond League Atletiek Meeting in Parijs heeft Michael Obasuyi tot twee keer toe zijn eigen Belgisch record verbeterd op de 110 meter horde. In de kwalificaties deed hij er 300ste af, in de finale nog eens 600ste. In die finale werd hij vierde. Het nieuwe record staat nu op 13 seconden en 100ste. Het kan nog onweren vanavond en vannacht, vooral in het zuidoosten dan. Op de andere plaatsen zijn er wolken en opklaringen bij minima tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. Radio 1.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics.

I want to end me.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Classics. Radio 1.
2: 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het Jubelpark in Brussel is een groot privéfeest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn er bijna 9000 aanwezigen. Veel hooggeplaatsten, zoals premier Bart De Wever en NAVO-baas Mark Rutte. Maar ook ambassadepersoneel, militairen en bedrijfsleiders. Ieder van hen heeft zijn eigen redenen om erbij te zijn.
3: Sfeer en gezelligheid zit goed. En het is echt typisch Amerikaans. Dus je voelt het helemaal in Amerika.
4: We hebben een restaurant in Centraville de Bruxelles. Ambassadeur Bill White, il était mangé chez nous. Et après, ils nous avons invité pour venir ici.
5: Wij zijn hier eigenlijk als vertegenwoordigers van de Antwerpse diamantenindustrie. Die wijst is een enorme belangrijke economische relatie eigenlijk voor Antwerpen.
2: In de buurt van het Jubelpark was er ook protest. Een buurtcomité en verschillende organisaties die oproepen tot meer klimaatactie verzetten zich tegen het evenement. In Essene, een deelgemeente van Africhem in Vlaams-Brabant, mogen buurtbewoners uit enkele straten nog niet in hun tuin of op hun terras na een brand afgelopen nacht. Die brand ontstond door een blikseminslag en er is asbest vrijgekomen. Maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig de vervuiling is, zegt burgemeester Walter de Donder.
6: Wij hebben nu een perimeter ingesteld sinds deze ochtend. Het is een behoorlijk grote perimeter, omdat we op zeker willen spelen. De school die in de onmiddellijke omgeving ligt van waar de vuurhaard was, die houden we dicht. Dus maandag en dinsdag zal die school gesloten zijn en we vangen de leerlingen op in de cultuurzaal van de gemeente.
2: Mensen uit de buurt mogen niet in hun tuin of op hun terras tot een specialist morgen de vervuiling kan inschatten. In Istanbul in Turkije heeft de politie een 50-tal mensen opgepakt tijdens een Pride-optocht. Pride-optochten en andere LGBTQ-demonstraties zijn in Turkije verboden. Dat was ook het geval met de optocht van vandaag, officieel om veiligheidsredenen. Ondanks het verbod probeert de LGBTQ-gemeenschap toch elk jaar een Pride-optocht te organiseren. Sport. Rune Herregots is verrassend de nieuwe Belgische kampioen wielrennen. In een sprint met 3 outsiders klopte hij Jonas Rikaert en Fabio van den Bossen. Rikaert beseft dat hij er dichtbij was.
7: Uiteindelijk moet ik wel tevreden terugkijken op mijn wedstrijd. Ik denk dat ik gewoon een hele goede wedstrijd reed. Altijd mee met de goede groep. En dat is gewoon een kwestie van de frisse benen nog te zoeken op het einde. En die had ik precies niet meer. Het was op, ik moet er eerlijk in zijn. Ik dacht dat ik hem ging in, maar ik voelde al heel snel dat ik moest gaan zitten. En ja, dat is zonde.
2: En op de Diamond League atletiek meeting in Parijs heeft Michael Obasuyi zijn eigen Belgisch record verbeterd op de 110 meter horde. In de kwalificaties deed hij er 300ste af, in de finale nog eens 600ste. Het nieuwe record staat nu op 13 seconden en 10 honderdste. In die finale werd hij 4de. Afwisselend wolken en opklaringen. In de Ardennen kan het nog onweren, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1.
1: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Voor het feest in het Jubelpark in Brussel naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White zo'n 4,4 miljoen euro ingezameld. Op de borden aan de ingang prijken naast Amerikaanse multinationals opvallend veel Belgische bedrijven. Allemaal sponsors die bijdragen aan het spektakel. Het gaat onder meer om chocolatier Leonidas, lijmfabrikant Soudal of transportbedrijf HS'ers. In de marge van het feest in het Jubelpark waren er ook protesten van buurtbewoners en organisaties die zich verzetten tegen de regering Trump. Deze manifestant zegt dat het feest gewoon een manier is van Trump en vicepresident Vance om geld binnen te halen.
2: The party is not an event for all the Americans in Belgium or even the people of Brussels. It's an event for friends of Donald Trump who want to show that they love Donald Trump. This isn't even the official U.S. celebration that was passed by the Congress. This was a separate company set up by Donald Trump and J.D. Vance to figure out a way to get a lot of money out of it.
1: In Essenen, een deelgemeente van Africhem in Vlaams-Brabant, mogen buurtbewoners uit enkele straten nog niet in hun tuin of op hun terras na een brand afgelopen nacht. Die brand ontstond door een blikseminslag en er is zeker asbest vrijgekomen. Uit voorzorg is er een perimeter, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig de vervuiling is, zegt burgemeester Walter de Donder.
3: Er zijn sowieso asbestresten in de dakgoten, op de daken, in de voortuinen enzovoort. En dus hebben wij de aanpalenden van die straten allemaal persoonlijk bezocht om te melden dat ze verzocht worden om niet in de tuinen te gaan, geen terrassen te poetsen of wat dan ook, niks op te kuisen en te wachten tot de specialist bodemonderzoek morgenmiddag komt die zien wat er precies moet gebeuren. En dan gaan we beslissen hoe mensen al of niet aan de slag kunnen met opruimen of niet.
1: In afwachting moet een school in de buurt ook dicht blijven, morgen en overmorgen. De leerlingen worden opgevangen in de cultuurzaal van de gemeente. In Oeganda zijn de twee grootste onafhankelijke mediagroepen gesloten door sterke man Muhoozi Kainerugaba. De legerchef en zoon van president Museveni schrijft op X dat hij niet gelooft in de vrije pers. De Daily Monitor is Oeganda's belangrijkste krant en NTV Oeganda is een van de grootste commerciële zenders. Het was al slecht gesteld met de persvrijheid in Oeganda. Voor en na de omstreden presidentsverkiezingen dit voorjaar werden verschillende journalisten opgepakt. Op het WK voetbal trappen Zuid-Afrika en gastland Canada rond dit uur de 16e finales op gang. Beide ploegen staan voor het eerst in de knock-outfase van het WK. En bij Zuid-Afrika staat er met Hugo Broos een Belgische bondscoach langs de zijlijn. Afwisselend wolken en opklaringen. In de Ardennen kan het nog onweren, minimaal rond 18 graden vannacht. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Ook dinsdag en woensdag hetzelfde weer met een kleine kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Classics.
4: It ain't no country club either.

0: Classics. Radio 1.
1: Het was voor de korst dat je die dag in Ploestert weer te boren. Lang voor dat jaar kreeg heb je bijna nooit al afgescoren. Midden over het stuur van uw driewieler gebogen. Je was nog kind. Ving nog niet veel wind.

0: Classics. Radio 1.
1: 10 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het Jubelpark in Brussel is een groot feest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft bijna 9000 gasten uitgenodigd voor een privéfeest. Daarbij hooggeplaatste gasten zoals premier De Wever en NAVO-baas Mark Rutte, maar ook ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Linde Koman, jij bent erbij. Wat is daar te beleven?
2: Ja, het officiële programma is hier volop aan de gang. Dat begon wel slecht, want de microfoon van de zangeres werkte niet tijdens het Amerikaanse volkslied. Ambassadeur White ging zelf naar het podium om haar terug te halen voor een tweede kans. White is duidelijk in zijn element op het podium, maakte veel grapjes. Complimentjes had hij voor premier De Wever en voor de hele regering. Opmerkelijk toch na de zware diplomatieke spanningen van een paar maanden geleden. Ook NAVO-baas Mark Rutte heeft net gespeecht. Hij benadrukte het belang van sterke transatlantische banden. De toespraken gaan hier nog even door en straks sluit de avond af met vuurwerk.
1: Dankjewel, Lien. In Venezuela blijft de dodentol van de aardbevingen stijgen. De teller staat er nu al op 1430 doden. Het is erg onduidelijk hoeveel mensen er nog vermist zijn. De schattingen daarover lopen uiteen van honderden tot ongeveer 50.000. Nederland stuurt een hulpschip dat lag in Curaçao aangemeerd, op 300 kilometer van het getroffen gebied. Het schip heeft water, eten en andere hulpgoederen aan boord en een waterzuiveringsinstallatie. Ook ons land stuurt hulpgoederen. BIFAST coördineert die zending en stuurt ook een expert, zegt Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
3: Dat is een expert in crisismanagement en hij zal helpen in de missie van de Europese Commissie daar rond. En dan het sheltermateriaal zullen wij versturen samen met het Grootrechterdom Luxemburg. Dat zijn vooral basisbenodigdheden rond onderdak, zoals tenten.
1: De Russische president Poetin heeft crisisberaad gehouden over het tekort aan brandstof in het land. Dat is een gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Aanwezig op dat crisisberaad waren vertegenwoordigers van ministeries en toplui van oliebedrijven. Volgens staatspersagentschap TASS gaf Poetin op de bijeenkomst toe dat er files zijn aan benzinestations en dat brandstof niet altijd voorradig is. Poetin beloofde dat er vanaf volgende maand meer brandstof zal geproduceerd worden. De aanvallen van Oekraïne hebben vooral de Krim getroffen, het schiereiland dat Rusland illegaal heeft geannexeerd. Tankstations mogen er geen burgers meer bedienen, alleen nog militairen. Ook in de rest van Rusland is er intussen tekort aan brandstoffen. Vandaag was de hitte bij ons al wat minder dan de voorbije week, maar in Duitsland is opnieuw een record gesneuveld. Daar steeg het kwik lokaal naar 41,7 graden. Het is al de derde dag op rij dat er in Duitsland een temperatuurrecord gemeten wordt. Ook in Polen, Tsjechië en Hongarije werden vandaag de hoogste temperaturen opgetekend sinds het begin van de metingen. In de 16e finales van het WK voetbal speelt het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos op dit moment tegen gastland Canada. Geert, het verslag.
4: Wel, voorlopig is er nog niet gescoord in deze vrij matige wedstrijd. Canada is wel de betere ploeg, kreeg ook de betere kansen, maar die werden 1-1 gemist. En Canada had ook een strafschop kunnen, misschien wel moeten krijgen, maar die kwam er uiteindelijk niet. En inderdaad, het Zuid-Afrika van onze Hugo Broos, die was redelijk begonnen, maar zakte naar het einde van de eerste helft toe toch wat weg. Broos is met zijn 74 de oudste coach die een knock-out wedstrijd mag coachen. Stand bij de rust tussen Canada en Zuid-Afrika 0-0.
1: Dankjewel, Geert. Vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien. Temperaturen rond 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig. Later stapelwolken, maar meestal droog. Maxima tot 27 graden. De dagen daarna afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol. De festivalwinkel.
3: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. De jongen uit Hasselt was met vrienden naar de Maas getrokken om wat verkoeling te zoeken. Door het wassende water van de rivier kwam de man wellicht in moeilijkheden. Laurien van der Heijden van het parket in Limburg.
2: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
1: Het feest in het Jubelpark in Brussel naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zit erop. De Amerikaanse ambassadeur Bill White had bijna 9000 mensen uitgenodigd. Daarbij hooggeplaatste gasten, ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Premier Bart De Wever gaf als laatste een toespraak en hij benadrukte de goede band tussen ons land en de VS. Ter ere van deze verjaardag schenkt ons land een speciale kristallen vaas, gemaakt uit aarde afkomstig van enkele belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De vaas toont een adelaar die neerstrijkt op een geslepen diamant. Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Geert Heeremans, het was lang wachten op het winnende doelpunt.
3: Ja, maar Canada gaat toch verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada. Dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op dat verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn van de 74-jarige Hugo Broos. Hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wat wel zeker is dus dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
1: Dankjewel, Geert. In het hockey hebben de Belgische mannen ook hun laatste wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions versloegen Australië met 5-4. Met een zege gisteren tegen Nederland had België zich al verzekerd van de eindwinst en het bijhorende ticket voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Belgische vrouwen verloren hun laatste wedstrijd van Nederland met 0-3. Het weer, vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien, temperaturen rond 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig, later stapelwolken, meestal droog. En maxima tot 27 graden, aan zee 21 graden. De dagen daarna afwisselend zonnewolken en kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. De jongen uit Hasselt was met vrienden naar de Maas getrokken om wat verkoeling te zoeken. Maar door het wassende water van de rivier kwam hij wellicht in moeilijkheden. Laurien van der Heijden van het parket in Limburg.
2: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
1: Zo net is er in het Jubelpark in Brussel met een groot vuurwerk een punt gezet achter het feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij had duizenden gasten uitgenodigd. Daarbij hooggeplaatste gasten, zoals NAVO-baas Mark Rutte, maar ook ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Premier Bart De Wever gaf als laatste een toespraak en benadrukte de goede band tussen ons land en de VS. Ter ere van deze verjaardag schenkt ons land een speciale kristallen vaas, gemaakt uit aarde afkomstig van enkele belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Russische president Poetin heeft crisisberaad gehouden over het tekort aan brandstof in het land. Dat is een gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Aanwezig op het crisisberaad waren vertegenwoordigers van ministeries en toplui van oliebedrijven. Volgens staatspersagentschap TASS gaf Poetin op de bijeenkomst toe dat er files zijn aan benzinestations en dat brandstof niet altijd voorradig is. Poetin beloofde dat er vanaf volgende maand meer brandstof zal geproduceerd worden. De aanvallen van Oekraïne hebben vooral de Krim getroffen. Dat is het schiereiland dat Rusland illegaal heeft geannexeerd. Tankstations mogen er geen burgers meer bedienen, alleen nog militairen. Maar ook in de rest van Rusland is er intussen tekort aan brandstoffen. De Israëlische regering heeft de Armeense genocide erkend. En die stap zorgt voor diplomatieke hoogspanning met Turkije. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden tot 1,5 miljoen Armeniërs gedood in het Ottomaanse Rijk, het land dat later Turkije werd. Turkije verwerpt dat het om een genocide ging. De erkenning is dan ook een provocatie richting Turkije. De Turkse president Erdogan beschuldigde Israël in 2023 al van genocide op de Palestijnen. Volgens Turkije probeert Israël met dit politieke besluit haar eigen misdaden te verhullen. Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Het verslag is van Geert Heremans.
3: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
1: In het hockey hebben de Belgische mannen ook hun laatste wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions versloegen Australië met 5-4. Met een eerdere zege tegen Nederland had België zich al verzekerd van de eindwinst en een ticket voor de Olympische Spelen van 2028. Vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien. Temperaturen rond 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig. Later stapelwolken, meestal droog. Maxima tot 27 graden. Aan zee is dat 21 graden. De dagen daarna afwisselend zon en wolken. Kans op een bui en temperaturen rond 25 graden. Dat was het. Ik wens u nog een zachte nacht. De komende uren houdt Job en Martijn voor u de wereld in de gaten. En meer nieuws vindt u ook altijd op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

tel de uren

0: Mis niets van Rockwerchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
2: Classics.
4: Radio 1.
5: We like...

0: saurais bien te descendre.
1: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
2: Classics. Radio 1.
3: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. Hij was met vrienden naar de rivier getrokken om wat verkoeling te zoeken, maar door het wassende water van de Maas kwam hij wellicht in moeilijkheden. Er is een onderzoek gestart, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
4: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
3: In het Jubelpark in Brussel is de voorbije avond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koeman.
5: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
6: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
5: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster Ine Tassignon.
7: Een speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
5: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
8: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
5: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
3: In de plantentuin van de Universiteit van Gent staat een zeldzame reuzenaronskelk in bloei. Die bloei gaat gepaard met een sterke geur van rottend vlees. Daarmee lokt de plant aasvliegen voor de bestuiving. De reuzenaronskelk in Gent is 2 meter en 29 centimeter groot geworden. De bloei duurt minder dan 72 uur, maar door het warme weer zou de plant ook sneller uitgebloeid kunnen zijn. En op het WK voetbal heeft Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Een verslag van Geert Heremans.
9: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
3: En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op een bui in de Ardennen. Ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen, Limburg, is een jonge man verdronken in de Maas. Hij was met vrienden naar daar getrokken om wat verkoeling te zoeken. Maar door het wassende water van de rivier kwam hij wellicht in moeilijkheden. Er is een onderzoek gestart, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
2: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8:00 om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
1: In het Jubelpark in Brussel is de voorbijavond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koman.
3: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
4: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
3: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster Ine Tassignon.
5: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
3: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
6: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
3: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
1: In de Alpen is het voorbije weekend een Oostenrijkse bergbeklimmer om het leven gekomen. De man was aan het klimmen in Berchtesgaden in de Beierse Alpen op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk. De hulpdiensten startten een reddingsactie nadat hij als vermist was opgegeven. Volgens zijn familie was de man een ervaren klimmer. Hij had geen veiligheidsuitrusting bij. Zijn lichaam is intussen geborgen. En op het WK voetbal heeft Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Een verslag van Geert Heremans.
7: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
1: En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op een bui. In de Ardennen ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.